0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Trant. Generaties aan goed muziek.
1: Nothing and nobody, baby, could ever take

0: De nacht door met Radio Zuidrand.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits. Met nu het nieuws en weer.
2: Buslijn 51 van de lijn krijgt vanaf 1 september enkele aanpassingen. De halte Luchthaven in Deurne wordt opnieuw bediend. Ook haltes op de Mechelse Steenweg in Mortsel gaan weer open na werken. De korte ritten tot aan halte Molenlei in Mortsel krijgen een duidelijker schema. Ze moeten vooral helpen bij drukte rond de schooluren. Voor de chauffeurs komt er een busparkeerstrook op de Mechelse Steenweg, aan de hoek met de Groenstraat. Die strook wordt 20 meter lang. Auto's mogen daar niet parkeren. In het park van Lint worden op woensdag 26 en donderdag 27 augustus bomen onderhouden. Een externe firma voert de werken uit. Als het nodig is, gaan de werken verder op vrijdag 28 augustus. Het park blijft open voor bezoekers. De plaatsen waar gewerkt wordt, worden duidelijk afgezet. Bezoekers mogen die zones niet betreden. Ze moeten ook de aanwijzingen ter plaatse volgen. Zo blijft het veilig voor bezoekers en werklieden. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen een mooie en droge dag. De zon krijgt volop ruimte en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt opnieuw ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wat warmer, maar ook wisselvalliger. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien ontstaan. De maximumtemperatuur ligt rond 24 graden. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
0: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Inwoners van Aartselaar moeten hun Diftar-saldo goed opvolgen. Wie te weinig saldo heeft, kan tijdelijk geen gebruik maken van de dienst. De afvalcontainer wordt dan niet leeggemaakt. De gemeente zegt dat er soms verwarring is over het saldo en betalingen aan IGEAN. Daarom vraagt ze om betaalverzoeken op tijd te betalen. Wie twijfelt, kan zijn gegevens nakijken via de digitale kanalen van IGEAN. Contact opnemen met IGEAN kan ook. De gemeente geeft toe dat de communicatie niet altijd duidelijk was. IGEAN bekijkt hoe dat beter kan. De fietsostrade F1 tussen Antwerpen en Brussel is vanaf maandag 24 augustus 5 dagen onderbroken in Mortsel. Fluvius werkt dan aan het distributienetwerk. De werken gebeuren aan het kruispunt van de Molenstraat met de Jordaanslei. Daardoor is de doorgang voor fietsers geblokkeerd. Fietsers moeten een omleiding volgen, die wordt aangeduid. Ze houden best rekening met extra reistijd. Later wordt de fietsostrade in de Jordaanslei breder en veiliger gemaakt. Ook de aansluiting op de brug aan de Molenstraat wordt verbeterd.
4: Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen een mooie en droge dag. De zon krijgt volop ruimte en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt opnieuw ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wat warmer, maar ook wisselvalliger. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien ontstaan. De maximumtemperatuur ligt rond 24 graden. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retrokoers dwars door de Mijlstraat te Duffel. Dit op zondag 27 september met startschotten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74 te Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499-1975-10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: Altijd in de juiste stemming met Zuidrand.
1: I love the music.
2: Escucha el ritmo.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Buslijn 51 van de lijn krijgt vanaf 1 september enkele aanpassingen. De halte Luchthaven in Deurne wordt opnieuw bediend. Ook haltes op de Mechelse Steenweg in Mortsel gaan weer open na werken. De korte ritten tot aan halte Molenlei in Mortsel krijgen een duidelijker schema. Ze moeten vooral helpen bij drukte rond de schooluren. Voor de chauffeurs komt er een busparkeerstrook op de Mechelse Steenweg, aan de hoek met de Groenstraat. Die strook wordt 20 meter lang. Auto's mogen daar niet parkeren. In het park van Lint worden op woensdag 26 en donderdag 27 augustus bomen onderhouden. Een externe firma voert de werken uit. Als het nodig is, gaan de werken verder op vrijdag 28 augustus. Het park blijft open voor bezoekers. De plaatsen waar gewerkt wordt, worden duidelijk afgezet. Bezoekers mogen die zones niet betreden. Ze moeten ook de aanwijzingen ter plaatse volgen. Zo blijft het veilig voor bezoekers en werklieden. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen een mooie en droge dag. De zon krijgt volop ruimte en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt opnieuw ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wat warmer, maar ook wisselvalliger. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien ontstaan. De maximumtemperatuur ligt rond 24 graden. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radio.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorrie. Samen met de Gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: De beste mix van muziek en actua,
3: ook in het weekend
2: bij Radio Zuidrand.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Vrije tijdcentrum Kruispunt uit Edichem houdt deze zomer filmavonden in de tuin. De film Scrapper is te zien op donderdag 27 augustus en draait om Georgie, een slimme en eigenzinnige meid in Londen. Haar wereld verandert wanneer haar afwezige vader terugkeert. Deze filmavond vindt plaats in de tuin van Vrije Tijdcentrum Kruispunt aan de Terelstraat nummer 1 te Edichem. De toegang is gratis. Stoelen die zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen we naar binnen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Buslijn 51 van de lijn krijgt vanaf 1 september enkele aanpassingen. De halte Luchthaven in Deurne wordt opnieuw bediend. Ook haltes op de Mechelse Steenweg in Mortsel gaan weer open na werken. De korte ritten tot aan halte Molenlei in Mortsel krijgen een duidelijker schema. Ze moeten vooral helpen bij drukte rond de schooluren. Voor de chauffeurs komt er een busparkeerstrook op de Mechelse Steenweg, aan de hoek met de Groenstraat. Die strook wordt 20 meter lang. Auto's mogen daar niet parkeren. In het park van Lint worden op woensdag 26 en donderdag 27 augustus bomen onderhouden. Een externe firma voert de werken uit. Als het nodig is, gaan de werken verder op vrijdag 28 augustus. Het park blijft open voor bezoekers. De plaatsen waar gewerkt wordt, worden duidelijk afgezet. Bezoekers mogen die zones niet betreden. Ze moeten ook de aanwijzingen ter plaatse volgen. Zo blijft het veilig voor bezoekers en werklieden. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen een mooie en droge dag. De zon krijgt volop ruimte en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt opnieuw ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wat warmer, maar ook wisselvalliger. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien ontstaan. De maximumtemperatuur ligt rond 24 graden. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekkertrek Sint-Katelijne Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand, regionale radio voor Zuid-Antwerpen.

radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival in het park Romeinse Put te Edegem. Een dag vol plezier voor honden en baasjes. Geniet van een leuke workshops, doggy dance, een leeshoekje voor de kinderen, handige ondeninfo, een pool party, full VIP service, walk and dinner, hondenweide, agility, surprise acts, lekker eten en drinken en een dogproof DJ. Kom samen ontdekken, spelen, ontspannen en genieten tijdens het gezelligste hondenfestival van Antwerpen. Inkom festivalweide is gratis. Is ticket verplicht, 1 ticket per hond. Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival, Park Romeinse Put, te Edegem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Inwoners van Aartselaar moeten hun diftarsaldo goed opvolgen. Wie te weinig saldo heeft, kan tijdelijk geen gebruik maken van de dienst. De afvalcontainer wordt dan niet leeggemaakt. De gemeente zegt dat er soms verwarring is over het saldo en betalingen aan IGEAN. Daarom vraagt ze om betaalverzoeken op tijd te betalen. Wie twijfelt, kan zijn gegevens nakijken via de digitale kanalen van IGEAN. Contact opnemen met IGEAN kan ook. De gemeente geeft toe dat de communicatie niet altijd duidelijk was. IGEAN bekijkt hoe dat beter kan. De fietsostrade F1 tussen Antwerpen en Brussel is vanaf maandag 24 augustus 5 dagen onderbroken in Mortsel. Fluvius werkt dan aan het distributienetwerk. De werken gebeuren aan het kruispunt van de Molenstraat met de Jordaanslei. Daardoor is de doorgang voor fietsers geblokkeerd. Fietsers moeten een omleiding volgen, die wordt aangeduid. Ze houden best rekening met extra reistijd. Later wordt de fietsostrade in de Jordaanslei breder en veiliger gemaakt. Ook de aansluiting op de brug aan de Molenstraat wordt verbeterd.
4: Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen een mooie en droge dag. De zon krijgt volop ruimte en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt opnieuw ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wat warmer, maar ook wisselvalliger. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien ontstaan. De maximumtemperatuur ligt rond 24 graden. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radio.

Haren. Goedemorgen, welkom in zondagmorgen zonder zorgen. We zijn vandaag 23 augustus en het is de 235ste dag van dit jaar. De volgende 130 dagen tot eind 2026. We begonnen met Mike and the Mechanics en All I Need is a Miracle. Een mirakel hebben we vandaag niet echt nodig, maar we gaan gewoon programma maken. We hebben voor jou platen bij van onder meer Electric Light Orchestra, The Fortunes komen voorbij, Ming DeVille. We hebben ook eentje van Clouseau bij Leftside. En deze hier, dat is JD met de Plastic Dreams.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Edichem loopt op zaterdag 5 september. Edichem loopt is een gezellig sportevent dat geschikt is voor zowel snelle als trage lopers, jong en oud. Het centrum van Edichem is verkeersvrij. De middenstand komt op straat met hapjes en drankjes. Verenigingen demonstreren hun kunnen. Er is zelfs een heuse kermis. Een recreatieve loopwedstrijd. Leuke podiumprijzen voor de competitiebeesten. Deels onverhard parcours langs de mooiste plekjes van Edichem. Dit met een gezellige jaarmarktsfeer. Inschrijven doe je via abis.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Dat is abis.event.wixsite.com. /Edichem loopt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
2: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

Net nog bij ons op de radio, Left Side met Lakke Locomotion. En dit was Clouseau met de borderline mix van de hitsingle En Dans. Wat gebeurde er nou op een 23 augustus, maar dan jaren geleden? We gaan terug naar 1913. In Kopenhagen werd het beeld van de kleine zeemeermin onthuld, gemaakt door de beeldhouwer Edward Eriksen. In 1914, de oorlog, slag bij Bergen, een eerste contact tussen de Duitsers en de Britten. Als onderdeel van de slag der grenzen is daar nog veel contact te volgen. In 1990, het DDR-parlement stemde toen toe tijdens een extra zitting met 3 oktober 1990 als de datum van de vereniging van de twee Duitslanden. In 1991 was er het internet dat als publieke service beschikbaar werd. En in 2008 de Belgische hoogspringster Thea Hellebout, die won in Peking de Olympische titel met een sprong van 2 meter en 5 centimeter. Het zou ook een persoonlijk record zijn toen voor Thea Hellebout. Dat gebeurde er in de geschiedenis jaren geleden op een 23 augustus. Dit zijn beter de Four Tops en Witch Out, I'll Be There.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

de tante van Whitney Houston, deze Dionne Warwick. Deze dame verkocht meer dan 100 miljoen platen, maar rijk is ze er niet van geworden. Want haar budget, zal ik maar zeggen, nu is ze heel bescheiden. En dat heeft te maken met dat ze miljoenen dollars van achterstellige federale en staatsbelastingen heeft moeten betalen in maart 2013. Dionne Warwick, bij ons op de radio met Heartbreaker. En daarvoor nog de zomerhit van Wes. En dat heette uiteraard Alane. Wat over het KMI vertellen vandaag, dat moet kunnen. Weet je dat er bij ons in Vlaanderen de minimumtemperatuur ooit gemeten op een 23 augustus was in 1993. Toen was het in Vlaanderen pas 7,2 graden. En de hoogste temperatuur ooit gemeten op een 23 augustus, dat was in 1944. Toen was het bij ons in Vlaanderen 32,8 graden. Dat gaan we vandaag gelukkig niet halen. Terug naar de jaren 60. Dit zijn The Fortunes. MUZIEK

blijft een steengoede plaat. Deze Don't Bring Me Down van ELO of the Electric Light Orchestra. Daarvoor hoorde je bij ons nog muziek van The Fortunes met You've Got Your Troubles and I've Got Mine. Laten we eens bekijken welke bekende mensen vandaag zoal jarig zijn. Dat zijn Vicky Leandros, de Griekse en Duitse zangeres, werd geboren in 1952 en wordt vandaag 74 jaar jong. Johan Bruineel, voormalig Belgisch wielrenner en ploegleider, heeft al wat vuile zaakjes gedaan. Hij wordt vandaag 62 jaar. De Belgische zangeres Morgan, die wordt vandaag 51 jaar. Maar ook jarig is de Britse zanger Edwin Collins. Hij wordt vandaag 67 jaar. En daar gaan we een plaat van draaien. Dit is Edwin Collins met A Girl Like You.

Like a Woman. Dat is een uitspraak die ik volledig aan Shania Twain ga overlaten. Daarvoor hoorde je bij ons op de radio nog Ming DeVille. En we draaiden ook nog Edwin Collins met A Girl Like You. Edwin is vandaag dus trouwens ook jarig. Dat was hem, deel nummer 1 van Zondagmorgen. Zonder zorgen vandaag op 23 augustus 2026. We zijn er terug straks na het tijdzijn van 11 uur voor deel nummer 2. En dan gaan we wat meer informatie geven over bepaalde dingen wat je vandaag zou kunnen gaan doen. We gaan eruit met Rihanna, Only Girl. We hebben nog Emmylou Harris bij met Mr. Sandman. Als we daar nog tijd voor hebben. Maar we beginnen met deze hier. Dit is Anne Christie en Ik Wil Dansen.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Buslijn 51 van de lijn krijgt vanaf 1 september enkele aanpassingen. De halte Luchthaven in Deurne wordt opnieuw bediend. Ook haltes op de Mechelse Steenweg in Mortsel gaan weer open na werken. De korte ritten tot aan halte Molenlei in Mortsel krijgen een duidelijker schema. Ze moeten vooral helpen bij drukte rond de schooluren. Voor de chauffeurs komt er een busparkeerstrook op de Mechelse Steenweg, aan de hoek met de Groenstraat. Die strook wordt 20 meter lang. Auto's mogen daar niet parkeren. In het park van Lint worden op woensdag 26 en donderdag 27 augustus bomen onderhouden. Een externe firma voert de werken uit. Als het nodig is, gaan de werken verder op vrijdag 28 augustus. Het park blijft open voor bezoekers. De plaatsen waar gewerkt wordt, worden duidelijk afgezet. Bezoekers mogen die zones niet betreden. Ze moeten ook de aanwijzingen ter plaatse volgen. Zo blijft het veilig voor bezoekers en werklieden. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen een mooie en droge dag. De zon krijgt volop ruimte en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt opnieuw ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wat warmer, maar ook wisselvalliger. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien ontstaan. De maximumtemperatuur ligt rond 24 graden. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radio.

Hey daar, welkom in deel nummer 2 van zondagmorgen zonder zorgen. Vandaag op zondag 23 augustus 2026. In deel nummer 2 van dit programma ga ik je meegeven wat je vandaag zal allemaal nog kan gaan uitvreten als je niet in je luie zetel wil blijven zitten op een zondagmiddag uiteraard. Vandaag kan je bijvoorbeeld naar de Maria Ommegang in Kalfort bij Puurs. Dat is een beetje verder, maar nog zeker niet het einde van de wereld. Al sinds de 17e eeuw wordt het beeld van onze lieve vrouw ten traan elk jaar in processie door de straathoorn Kalfort gedragen. In de loop der tijden veranderde de optocht meerdere keren van uitzicht. Van een traditionele sacramentenprocessie werd het een historische ommegang. Zo hielden de Kalfortenaren de traditie rond hun patroonheilige met succes in leefde. Tot op heden vandaag zijn er nog altijd honderden mensen, jongeren en ouderen en sympathisanten die deze processie in leven houden. Deze processie begon er net om 11 uur, maar die duurt wel een paar uur. Dus zeker afzakken naar Kalfort bij Puurs voor de Maria Ommegang al daar. Dit is muziek van Billy Ocean en Love Really Hurts Without You.

Earth and Fire waren dat met hun memories. Als je vandaag houdt van bijvoorbeeld de havenfeesten, dan kan je naar Emblem bij Lier. Daar zijn er vandaag de havenfeesten aan de jachthaven. Dat is aan de Liersteenweg 141. De hoogte van dat huis is er dus de jachthaven. En dan kan je gaan naar het festival met leuke festiviteiten op en rond het water op de grens van Emblem en Lier. Er is gratis animatie voor jong en oud. Er zijn verschillende foodtrucks en er is een marktje. Dit alles is genieten met een grote G en je kan er naartoe tot vanavond 19 uur. De havenfeesten dus in Emblem. Dan nog Earth and Fire op de radio. Dit is bij Ryan en Eloise.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Vrije tijdcentrum Kruispunt uit Edegem houdt deze zomer filmavonden in de tuin. De film Scrapper is te zien op donderdag 27 augustus en draait om Georgie, een slimme en eigenzinnige meid in Londen. Haar wereld verandert wanneer haar afwezige vader terugkeert. Deze filmavond vindt plaats in de tuin van Vrije Tijdcentrum Kruispunt aan de Terelstraat nummer 1 te Edegem. De toegang is gratis. Stoelen die zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen we naar binnen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Dit is Radio Zuidrand.
2: De lichtjes op de Schelde, de baaierd van de toren, mensen op een bank. Een oudslief vrouwke en de vlakke schank, de straat

Net hoorde je nog de Antwerpse Strangers bij ons op de radio aan plaat, die tegenwoordig net zo goed gezongen wordt door Viertakt. Je hoorde Antwerpen. En dit was Alexandre Stan met Mr. Saxo Beats. We gaan naar het Fairway Festival. En dat is in Edegem. Daar zijn ze vandaag aan hun derde dag toe. En dit jaar vieren ze daar een unieke dubbele verjaardag op het Fairway Festival. Ze klinken daar op 30 jaar drie eiken als hun vertrouwde sfeervolle thuisbasis wat betreft golven in Edegem. En ze trakteren er ook op 30 jaar Studio 100, vol met pure magie en nostalgie. Vandaag zijn ze dus daar aan dag nummer 3 bezig. Golfclub Ter Eiken, daar moet je zijn voor het Fairway Festival dat vandaag doorgaat, de derde dag, met een optreden om 14 uur voor Samson en Marie. Om 14:30 is er Studio 100 Zingt. Om 17 uur is er Waiko. Om 17:30 Piet Piraat. En vanavond om 18 uur is er Makain Live. En om 20 uur K3 Live. Vanavond dus daar op het Fairway Festival. En dat is allemaal voor het goede doel. En dat is in de gemeente Edegem. Dit is Matt Bianco en Dancing in the Streets.

Lekker terug de tijd in naar de jaren 70. Dit was Christian St. Peter en de Pied Piper. Het zijn de kleinste en het zijn de leukste. En ze sluiten een reeks van wijkkermissen af in de stad Lier. We hebben het over de Paterkeskermis. Dit weekend is deze Paterkeskermis in de stad Lier. Vandaag zijn ze er ook daar aan hun laatste dag bezig met een grote rommelmarkt in de namiddag. Maar vanaf vanavond 19 uur kan je er ook nog enkele optredens meepikken. Van onder meer Wim Cover, Rudy Clark en Pino Baresi. De Paterkeskermis die gaat door aan het Renaat Veermansplein. Is dat in de stad Lier. Dus zeker daar naartoe. Dit is Maywoods en Late at Night.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Muziek en nieuws.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand.

beetje een rare naam voor een groep, maar als ik zeg dat ze uit Nederland afkomstig zijn, dan maakt het al veel goed, neem ik aan. Toontje Lager, en ik heb stiekem met je gedanst. Voor de laatste informatie gaan we naar de eigen gemeente. Dan gaan we naar volgend weekend voor de zomer en feesten. In Hoofd op 28 en 29 augustus wordt het centrum van Hoofd opnieuw het decor van de zomer en feesten. Het populaire evenement groeit jaar na jaar uit tot een feestelijk ontmoetingsevenement voor jong en oud met een gevarieerd programma vol van muziek, animatie, markten en activiteiten voor de volledige gezinnen. We gaan het over het muziek hebben. De muziekliefhebbers kunnen onder meer genieten van de Jammers, het harmonieorkest Sidla Reis, maar ook verschillende artiesten en DJ's zullen zijn op de podia in de Kapelstraat en op het Sidla Reisplein. Onder meer Viertakt, Willy Sommers, er is Rafa en er is ook een tributeband met de naam Modest en nog zoveel meer, zoals DJ's Ruben van Gucht. Als je er alles over te weten wil komen, dan kan je ook kijken op de gemeentelijke website van de gemeente Hoven. En dan kom je er alles over te weten. Dit was hem. Dit was Zondagmorgen zonder zorgen. Vandaag op zondag 23 augustus. Wij gaan eruit straks met muziek van Usher en Pitbull. Met DJ Got Us Falling In Love. We hebben nog Jennifer Lopez bij met Let's Get Loud. Maar we beginnen met deze hier. Dit is Gazebo en I Like Chopin. Maak er nog een prettig weekend van.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Er is het kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus. Kasteel Kantekrooi is gelegen aan de Kantekrooilaan 30 te Mortsel. Het kasteelfeest is doorlopend van 9 uur 's ochtends tot 18 uur 's avonds. Er zijn cars en koffie, kunst en antiekmarkt, een barbecue vanaf 12 uur 's middags. Daar is vooraf inschrijven verplicht en dit via kasteelfeestkantekrooibarbecue@gmail.com. Er is ook boogschieten, zwaardvechten, kinderanimatie, muziek en kunst. En de audiovisual is in handen van Henriette van den Berg en Swa van Roosendaal. Kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus aan de Kantekrooilaan nummer 30. En dit van 9 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging? Heb je evenementen in de nabije toekomst? Laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
2: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
3: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
1: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
3: 105.1 en 106.5 FM.
1: Online via radiozuidrand.be.
3: En nu ook via DAB+.
4: Welkom bij een nieuw uur vol hits, met nu het nieuws en weer.
2: Buslijn 51 van de lijn krijgt vanaf 1 september enkele aanpassingen. De halte Luchthaven in Deurne wordt opnieuw bediend. Ook haltes op de Mechelse Steenweg in Mortsel gaan weer open na werken. De korte ritten tot aan halte Molenlei in Mortsel krijgen een duidelijker schema. Ze moeten vooral helpen bij drukte rond de schooluren. Voor de chauffeurs komt er een busparkeerstrook op de Mechelse Steenweg, aan de hoek met de Groenstraat. Die strook wordt 20 meter lang. Auto's mogen daar niet parkeren. In het park van Lint worden op woensdag 26 en donderdag 27 augustus bomen onderhouden. Een externe firma voert de werken uit. Als het nodig is, gaan de werken verder op vrijdag 28 augustus. Het park blijft open voor bezoekers. De plaatsen waar gewerkt wordt, worden duidelijk afgezet. Bezoekers mogen die zones niet betreden. Ze moeten ook de aanwijzingen ter plaatse volgen. Zo blijft het veilig voor bezoekers en werklieden. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen een mooie en droge dag. De zon krijgt volop ruimte en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt opnieuw ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wat warmer, maar ook wisselvalliger. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien ontstaan. De maximumtemperatuur ligt rond 24 graden. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radio.

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Op zondag 13 september bruist provinciaal recreatiedomein De Schorre te boom opnieuw van spel, creativiteit en kinderpret tijdens de 22e editie van Schorremorri. Samen met de Gezinsbond en gemeente Boom zet De Schorre opnieuw een dag vol verwondering en plezier op poten voor kinderen van 5 tot 12 jaar. Meer info en tickets vind je op deschorre.be. Een laagdrempelig festival waar spelen, ontdekken en samen plezier maken centraal staan. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Goedemiddag, dit is Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook op zondag.
1: Bij Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86. Muziek en nieuws.
1: Je luistert naar Radio Zuidrand.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival in het park Romeinse Put te Edegem. Een dag vol plezier voor honden en baasjes. Geniet van een leuke workshops, doggy dance, een leeshoekje voor de kinderen, handige ondeninfo, een pool party, full VIP service, walk and dinner, hondenweide, agility, surprise acts, lekker eten en drinken en een dogproof DJ. Kom samen ontdekken, spelen, ontspannen en genieten tijdens het gezelligste hondenfestival van Antwerpen. Inkom festivalweide is gratis. Is ticket verplicht, 1 ticket per hond. Zondag 30 augustus van 10 uur 's morgens tot 17 uur. Antwerp Dog Festival, Park Romeinse Put, te Edegem. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Inwoners van Aartselaar moeten hun Diftar-saldo goed opvolgen. Wie te weinig saldo heeft, kan tijdelijk geen gebruik maken van de dienst. De afvalcontainer wordt dan niet leeggemaakt. De gemeente zegt dat er soms verwarring is over het saldo en betalingen aan IGEAN. Daarom vraagt ze om betaalverzoeken op tijd te betalen. Wie twijfelt, kan zijn gegevens nakijken via de digitale kanalen van IGEAN. Contact opnemen met IGEAN kan ook. De gemeente geeft toe dat de communicatie niet altijd duidelijk was. IGEAN bekijkt hoe dat beter kan. De fietsostrade F1 tussen Antwerpen en Brussel is vanaf maandag 24 augustus 5 dagen onderbroken in Mortsel. Fluvius werkt dan aan het distributienetwerk. De werken gebeuren aan het kruispunt van de Molenstraat met de Jordaanslei. Daardoor is de doorgang voor fietsers geblokkeerd. Fietsers moeten een omleiding volgen, die wordt aangeduid. Ze houden best rekening met extra reistijd. Later wordt de fietsostrade in de Jordaanslei breder en veiliger gemaakt. Ook de aansluiting op de brug aan de Molenstraat wordt verbeterd.
4: Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen een mooie en droge dag. De zon krijgt volop ruimte en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt opnieuw ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wat warmer, maar ook wisselvalliger. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien ontstaan. De maximumtemperatuur ligt rond 24 graden. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Dit is eentje voor de wielerliefhebbers. Er is de retro-koers dwars door de Mijlstraat, de Duffel. Dit op zondag 27 september met startschoten 15 uur in de namiddag. Er is een omloop van 10 ronden, dat is 48 kilometer. Dit langs een afgesloten parcours. Inschrijven ter plaatse of voor inschrijving om zeker te zijn van je plaatsje. Bedrag is 10 euro. Alle koersformaliteiten bij Café de Blauwe Hoek, Wandelingstraat nummer 74, de Duffel. Of info via sophie-pluim@hotmail.com of telefonisch op het nummer 0499 19 75 10. De hamburgers daar zijn ten voordele van Sterke Jan. Ook is er een live satellietverbinding voorzien van het WK wielrennen te Montreal. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: De beste mix van muziek en actua.
2: Ook in het weekend.
1: Bij Radio Zuidrand.
3: Ik heb

0: Radio Zuidrand Agenda.
1: Dit jaar nog zotter, nog graver, nog beter. Op zaterdag 19 september de enige echte trekkertrek Sint-Katelijne-Waver 2026 met Slurfoif Afterparty. Na het succes van vorig jaar zijn we terug. Groter, sterker en spectaculairder. Genieten met een pintje of colake van brullende tracteurs die strijden om elke centimeter. Beleef een geweldige dag vol kracht, vol pools en sfeer. Zet zaterdag 19 september alvast in je agenda. Trekker Trek Sint-Katelijne-Waver 2026. Van 13 uur op de middag tot 22 uur 's avonds en daarna de Slurfoif. Alles vindt plaats aan de Schrans 1 tot 3, de Sint-Katelijne-Waver. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Buslijn 51 van de lijn krijgt vanaf 1 september enkele aanpassingen. De halte Luchthaven in Deurne wordt opnieuw bediend. Ook haltes op de Mechelse Steenweg in Mortsel gaan weer open na werken. De korte ritten tot aan halte Molenlei in Mortsel krijgen een duidelijker schema. Ze moeten vooral helpen bij drukte rond de schooluren. Voor de chauffeurs komt er een busparkeerstrook op de Mechelse Steenweg, aan de hoek met de Groenstraat. Die strook wordt 20 meter lang. Auto's mogen daar niet parkeren. In het park van Lint worden op woensdag 26 en donderdag 27 augustus bomen onderhouden. Een externe firma voert de werken uit. Als het nodig is, gaan de werken verder op vrijdag 28 augustus. Het park blijft open voor bezoekers. De plaatsen waar gewerkt wordt, worden duidelijk afgezet. Bezoekers mogen die zones niet betreden. Ze moeten ook de aanwijzingen ter plaatse volgen. Zo blijft het veilig voor bezoekers en werklieden. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen een mooie en droge dag. De zon krijgt volop ruimte en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt opnieuw ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wat warmer, maar ook wisselvalliger. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien ontstaan. De maximumtemperatuur ligt rond 24 graden. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Edichem loopt op zaterdag 5 september. Edichem loopt is een gezellig sportevent dat geschikt is voor zowel snelle als trage lopers, jong en oud. Het centrum van Edichem is verkeersvrij. De middenstand komt op straat met hapjes en drankjes. Verenigingen demonstreren hun kunnen. Er is zelfs een heuse kermis. Een recreatieve loopwedstrijd. Leuke podiumprijzen voor de competitiebeesten. Deels onverhard parcours langs de mooiste plekjes van Edichem. Dit met een gezellige jaarmarktsfeer. Inschrijven doe je via abis.event.wixsite.com/Edichem loopt. Dat is abis.event.wixsite.com/Edichem loopt. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen. In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Geniet van je weekend met de muziek van Radio Zuidrand.

0: publiciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Dit is Regio Radio Zuidrand.

favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.

0: Radio Zuidland Agenda.
1: De gratis paardentram neemt bezoekers mee door historisch Berchem. Nog tot en met 27 september kunnen inwoners en bezoekers elke zondag meerijden voor een tocht door de wijken met verhalen van vroeger. De paardentram rijdt elke zondag twee keer uit. Dit om 11 uur 's morgens en om 13 uur op de middag. Tijdens de rit stappen de gidsen van Antwerp Ghost Walk mee aan boord. Zij brengen de geschiedenis van Berchem tot leven met historische weetjes en opvallende anekdotes. De opstaphalte Berchem Stadionstraat nummer 75 te Berchem. Jouw plekje reserveer je via www.ghostwalk.be. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Buslijn 51 van de lijn krijgt vanaf 1 september enkele aanpassingen. De halte Luchthaven in Deurne wordt opnieuw bediend. Ook haltes op de Mechelse Steenweg in Mortsel gaan weer open na werken. De korte ritten tot aan halte Molenlei in Mortsel krijgen een duidelijker schema. Ze moeten vooral helpen bij drukte rond de schooluren. Voor de chauffeurs komt er een busparkeerstrook op de Mechelse Steenweg, aan de hoek met de Groenstraat. Die strook wordt 20 meter lang. Auto's mogen daar niet parkeren. In het park van Lint worden op woensdag 26 en donderdag 27 augustus bomen onderhouden. Een externe firma voert de werken uit. Als het nodig is, gaan de werken verder op vrijdag 28 augustus. Het park blijft open voor bezoekers. De plaatsen waar gewerkt wordt, worden duidelijk afgezet. Bezoekers mogen die zones niet betreden. Ze moeten ook de aanwijzingen ter plaatse volgen. Zo blijft het veilig voor bezoekers en werklieden. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen een mooie en droge dag. De zon krijgt volop ruimte en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt opnieuw ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wat warmer, maar ook wisselvalliger. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien ontstaan. De maximumtemperatuur ligt rond 24 graden. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Vrije tijdcentrum Kruispunt uit Edegem houdt deze zomer filmavonden in de tuin. De film Scrapper is te zien op donderdag 27 augustus en draait om Georgie, een slimme en eigenzinnige meid in Londen. Haar wereld verandert wanneer haar afwezige vader terugkeert. Deze filmavond vindt plaats in de tuin van Vrije Tijdcentrum Kruispunt aan de Terrelstraat nummer 1 te Edegem. De toegang is gratis. Stoelen die zijn aanwezig en bij slecht weer verhuizen we naar binnen. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen? In de nabije toekomst laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.
0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Het weekend van Radio Zuidrand.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Radio Zuidland.

0: Radio Zuidrand, agenda.
1: Er is het kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus. Kasteel Kantekrooi is gelegen aan de Kantekrooilaan, 30 te Mortsel. Het kasteelfeest is doorlopend van 9 uur 's ochtends tot 18 uur 's avonds. Er zijn cars en koffie, kunst en antiekmarkt, een barbecue vanaf 12 uur 's middags. Daar is vooraf inschrijven verplicht en dit via kasteelfeestkantekrooibarbecue@gmail.com. Er is ook boogschieten, zwaardvechten, kinderanimatie, muziek en kunst. En de audiovisual is in handen van Henriette van den Berg en Swa van Roosendaal. Kasteelfeest Kantekrooi op 30 augustus aan de Kantekrooilaan nummer 30. En dit van 9 uur 's morgens tot 18 uur 's avonds. Ben je lid van een club of een vereniging, heb je evenementen in de nabije toekomst, laat het ons tijdig weten via studio@radiozuidrand.be.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Inwoners van Aartselaar moeten hun diftarsaldo goed opvolgen. Wie te weinig saldo heeft, kan tijdelijk geen gebruik maken van de dienst. De afvalcontainer wordt dan niet leeggemaakt. De gemeente zegt dat er soms verwarring is over het saldo en betalingen aan IGEAN. Daarom vraagt ze om betaalverzoeken op tijd te betalen. Wie twijfelt, kan zijn gegevens nakijken via de digitale kanalen van IGEAN. Contact opnemen met IGEAN kan ook. De gemeente geeft toe dat de communicatie niet altijd duidelijk was. IGEAN bekijkt hoe dat beter kan. De fietsostrade F1 tussen Antwerpen en Brussel is vanaf maandag 24 augustus 5 dagen onderbroken in Mortsel. Fluvius werkt dan aan het distributienetwerk. De werken gebeuren aan het kruispunt van de Molenstraat met de Jordaanslei. Daardoor is de doorgang voor fietsers geblokkeerd. Fietsers moeten een omleiding volgen, die wordt aangeduid. Ze houden best rekening met extra reistijd. Later wordt de fietsostrade in de Jordaanslei breder en veiliger gemaakt. Ook de aansluiting op de brug aan de Molenstraat wordt verbeterd.
4: Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen een mooie en droge dag. De zon krijgt volop ruimte en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt opnieuw ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wat warmer, maar ook wisselvalliger. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien ontstaan. De maximumtemperatuur ligt rond 24 graden. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
5: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
6: Christian Brisson.
7: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Ja, het was alweer tijd voor een Franse chanson met Claude François Gervais Ario. Straks even kijken wat er vandaag allemaal in de krant stond op deze 23 augustus.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Gevoel voor de regio, hart voor muziek.

Ja, ze zijn met weinig tevreden hoor. All I Need Is A Miracle van Mike and the Mechanics. Groot hit uit 1996. Zo dadelijk gaan we dus even zien wat er vandaag allemaal in de krant stond. Een stukje geschiedenis op deze 23e augustus. All right.

0: Wat gebeurde er vandaag, zoveel jaar geleden?
1: 23 augustus vandaag in Kopenhagen wordt het beeld De Kleine Zeemeermin van beeldhouwer Edward Eriksen onthuld. Het wordt het meest gefotografeerde standbeeld van de wereld, dat vandaag in 1913. In Warnsveld wordt een temperatuur van 38,6 graden gemeten, de hoogste dagtemperatuur ooit sinds het begin van de metingen in Nederland. En dat vandaag in 1944. Tijdens zware overstromingen komen in Bangladesh honderden mensen om het leven, dat vandaag in 1987. De Belgische hoogspringster Tia Hellebout wint in Peking de Olympische titel met een sprong van 2,05 meter. Een persoonlijk record, dat vandaag in 2008. En het internet komt als publieke service beschikbaar en dat vandaag in 1991.

0: uw favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning, standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Geniet van je weekend met de beste mix van muziek en Actua op Radio Zuidrand.

Met deze even naar het buitenland, want een Italiaanse vrouw heeft de schrik van haar leven beleefd nadat ze een winnend loterijbiljet ter waarde van 1 miljoen euro per ongeluk had weggegooid. Daarna startte een race tegen de klok, waarbij ze hulp kreeg van vuilnisophalers en het is allemaal goed afgelopen. Yeah!

Heerlijke vibes, als je het mij vraagt, deze Changes. Het is bijna 5 uur geworden. Bijna tijd voor het nieuws. En daarna is er nog veel meer, uiteraard. Nog een stukje Santana. Een beetje zomerse muziek met deze Smooth.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Buslijn 51 van de lijn krijgt vanaf 1 september enkele aanpassingen. De halte Luchthaven in Deurne wordt opnieuw bediend. Ook haltes op de Mechelse Steenweg in Mortsel gaan weer open na werken. De korte ritten tot aan halte Molenlei in Mortsel krijgen een duidelijker schema. Ze moeten vooral helpen bij drukte rond de schooluren. Voor de chauffeurs komt er een busparkeerstrook op de Mechelse Steenweg, aan de hoek met de Groenstraat. Die strook wordt 20 meter lang. Auto's mogen daar niet parkeren. In het park van Lint worden op woensdag 26 en donderdag 27 augustus bomen onderhouden. Een externe firma voert de werken uit. Als het nodig is, gaan de werken verder op vrijdag 28 augustus. Het park blijft open voor bezoekers. De plaatsen waar gewerkt wordt, worden duidelijk afgezet. Bezoekers mogen die zones niet betreden. Ze moeten ook de aanwijzingen ter plaatse volgen. Zo blijft het veilig voor bezoekers en werklieden. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen een mooie en droge dag. De zon krijgt volop ruimte en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt opnieuw ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wat warmer, maar ook wisselvalliger. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien ontstaan. De maximumtemperatuur ligt rond 24 graden. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Not at this party. En het is nog zo gezellig hier tot 7 uur vanavond. Met het komende uur alvast een overzicht van de beroemdheden die jarig zijn vandaag. En ook deze zangeres die helaas niet meer is, Tina Turner. En I Don't Wanna Lose You.

Een tijdje geleden heb je dus kunnen kijken naar de zonsverduistering. Wij gaan kijken wat de zon morgen gaat doen. Morgen gaat die opkomen om 6 uur 44 en gaat weer onder om 20 uur 48. En morgen is het 14 uur en 3 minuten daglicht.

0: radiopubliciteit op Radio Zuidrand. De regionale radio voor Zuid-Antwerpen. Bel 0496 68 63 86.
1: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.

Welke beroemdheden zijn er jarig vandaag? Wel, we kunnen eigenlijk kort zijn. Eén zangeres, Vicky Leandros, die wordt er vandaag 76. En dat is een Grieks-Duitse zangeres.

Luna en Russo met deze voorbestemd. Dat is een beetje zoals ik, hè. Voorbestemd om hier in de studio te zitten hier. Een grote iets hier bij Zuidrand. En nu deze van Benson Boone. Ja, ook het nieuw werk dat komt aan bod met Mr. Electric Blue.

0: Can I go now?
1: Yes, thanks, Cliff. Bye. Right, kids, if you don't buy this record, then you're an utter.
2: Ja, tot zover dus deze officiële boodschap van de Young Ones. En het was uiteraard samen met Cliff Richards. Heel graag tot zo na het nieuws van 6 uur.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook in de zomer.
0: Welkom bij Radio Zuidland.

0: zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Welkom bij een nieuw uur vol hits met nu het nieuws en weer.
1: Buslijn 51 van de lijn krijgt vanaf 1 september enkele aanpassingen. De halte Luchthaven in Deurne wordt opnieuw bediend. Ook haltes op de Mechelse Steenweg in Mortsel gaan weer open na werken. De korte ritten tot aan halte Molenlei in Mortsel krijgen een duidelijker schema. Ze moeten vooral helpen bij drukte rond de schooluren. Voor de chauffeurs komt er een busparkeerstrook op de Mechelse Steenweg, aan de hoek met de Groenstraat. Die strook wordt 20 meter lang. Auto's mogen daar niet parkeren. In het park van Lint worden op woensdag 26 en donderdag 27 augustus bomen onderhouden. Een externe firma voert de werken uit. Als het nodig is, gaan de werken verder op vrijdag 28 augustus. Het park blijft open voor bezoekers. De plaatsen waar gewerkt wordt, worden duidelijk afgezet. Bezoekers mogen die zones niet betreden. Ze moeten ook de aanwijzingen ter plaatse volgen. Zo blijft het veilig voor bezoekers en werklieden. Morgen maandag wordt het in de regio Antwerpen een mooie en droge dag. De zon krijgt volop ruimte en de temperatuur stijgt tot ongeveer 23 graden. Dinsdag neemt de bewolking toe en kan er af en toe wat regen of motregen vallen. Het wordt opnieuw ongeveer 23 graden. Woensdag wordt het wat warmer, maar ook wisselvalliger. Zon en wolken wisselen elkaar af en verspreid kunnen enkele buien ontstaan. De maximumtemperatuur ligt rond 24 graden. De wind blijft over het algemeen zwak tot matig.
4: Dit was het nieuws op Radio Zuidrand. Alle info over Radio Zuidrand vind je op radiozuidrand.be of kijk op onze Facebookpagina.
5: Christian Brisson.
6: Het komende uur mag je deze iets verwachten.

Een hele goede avond. Welkom hier bij Zuidrand. Alweer een goed gevuld radiouur. Met straks de Afas Doomkalender. Christophe die komt ook nog langs. En voor de rest heel veel grote hits natuurlijk. Hè.

We zijn toe aan de Afas Doomkalender. De Pussycat Dolls gaan daar optreden op 18 september. Dan is er ook nog Alex Agnew vanaf donderdag 8 oktober. Dan is er ook Milk Inc. Dit jaar nog op 23 oktober. En The Night of the Proms, die mag je verwachten op 20 november. André Rieu gaat 2027 inzetten met zijn nieuwjaarsconcert op zondag 10 januari. En die editors die zijn er ook nog op 19 februari. Dat waren ze, zowat in een notendop, de Afas Doomkalender. Oh,

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Jouw agenda, onze muziek. Zuidrand.

Intussen kan ik nog vertellen dat Christophe onderweg is. Ik ben benieuwd welke hit dat hij vandaag weer gaat meebrengen. Intussen nog deze van Taylor Swift.

0: Girls Needs voor Anesthesia was dat. Christophe is er intussen ook weer. Die gaat het hebben over een bijzonder grootheid. Van een grootheid ook. Prince en Purple Rain.
1: Hit Story. Het verhaal achter een klassieker. Met Christophe van Dam.
2: Purple Rain, de versie zoals die op het gelijknamige album staat, werd in de zomer van 1983 in één take opgenomen tijdens een live concert in Minneapolis, waarbij Prince de meeste liedjes van de soundtrack alvast presenteerde aan het publiek. Het titelnummer was niet alleen de afsluiter van de LP, maar ook van de romantische film, geregisseerd door Albert Magnoli. Prince speelt de hoofdrol in deze semi-autobiografische prent, die zich afspeelt rond zijn eigen persoon en muzikale talenten. Het verhaal draait in hoofdzaak rond The Kid, die probeert om niet zoals zijn vader te worden, een vergeten en gefrustreerde pianist die zijn vrouw mishandelt. Het hoofdpersonage in de film doet er tevens alles aan om zijn band bij elkaar te houden en om de relatie met zijn vriendin te redden,

Opvallend was dat iedereen acteerde onder zijn eigen naam, behalve Prince. Het nummer Purple Rain heeft ook op emotioneel vlak verschillende betekenissen. Er is evenwel ook een theorie dat Purple Rain een metafoor is voor de hemel, geïnspireerd op het overlijden van een vrouw, al dan niet op een operatietafel, waarvan gezegd wordt dat het leven na de dood volstaat van de purperen regen. De film op zich was goed voor een Academy Award voor beste soundtrack. Het album op zich maakte van Prince een echte wereldster. Er werden ruim 16 miljoen exemplaren van verkocht.

0: De beste mix van muziek en actua.
1: Ook in het weekend.
0: Bij Radio Zuidrand.
2: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik niks van.

Wat stond er vandaag in 2008 op nummer 1? Wel, Amy McDonald schreef This is the Life toen ze amper 16 was. De inspiratie kwam na een geweldige avond uit, waarna ze thuis werd betrapt en huisarrest gekregen had. In 2008 groeide het uit tot een Europese monsterhit en stond het ook in Vlaanderen op nummer 1.

Dat was nog Belgisch werk met Lost Frequencies. En zo is het bijna tijd geworden om je helemaal mee te nemen naar de jaren 70 in 70s at 7. Maak er al een fijn weekend van en komende zaterdag ben ik er ook weer vanaf 4 uur.

0: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
1: Radio Zuidrand.
2: J-Lo. Ja, dus.

0: leuk momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 70s at 7.

0: favoriete optie als standaard op uw wagen zit. Stap in de all-new Mazda CX-5 en ontdek meer comfort, meer technologie, meer Mazda. Zonder compromissen, zonder extra's. Comfort, technologie en verfijning. Standaard inbegrepen. Ontdek de all-new Mazda CX-5 bij Garage Janssens. Uw Mazda-verdeler voor Antwerpen-Zuid in Aartselaar. Of bezoek janssens.mazda.be. Mazda. Niet wat u verwacht, exact wat u zoekt.
1: Tijdloze hits en actua voor iedereen.
2: Radio Zuidrand.
1: 70s at 7.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: It is R8.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: 90s at 9.
4: I'm too sexy for my love. Too sexy for my love. Love's going to leave me.

0: Zuidrand. En je dag kan niet stuk.
1: Hit it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Hey, hey, 10 uur geweest. Welkom in het Zoldereiland met Luc van Tielt. Hier zijn we weer op zondagavond met ons Zoldereiland. Muziek uit mijn eigen collectie, om het zo te zeggen. We gingen van start met een nummer uit 1977 van Fleetwood Mac met Don't Stop. En de jaren 70, ja, het was een mooie tijd. En we blijven nog even hangen met een nummer van de Boomtown Rats. En ik denk dat vele mensen het niet graag gaan horen. I Don't Like Mondays. Hier zijn ze.

Alweer zo'n Britse band uit de jaren 80 die altijd wat in de schaduw gestaan heeft. De Blow Monkeys waren dat uit 1987 met Digging Your Scene. Back to the 70s, waarom niet? We waren goed bezig. Hier is Greyhound en Black and White.

Eentje van Bart Herman om het af te leren deze keer. Lara was dat, een nummer van eind jaren 90, 1997, als ik me niet vergis. Hier zijn de Dire Straits uit 1988, met een hit die destijds gigantisch was, ook op MTV en natuurlijk op alle radiostations. Hier zijn ze met Twisting by the Pool.

Eentje uit 1988 was dat van Terence Trent D'Arby met Sign Your Name. En die man is wel gekend voor dit soort gevoelige platen, want op zijn opvolger, zijn volgend album, staat het nummer Delicate. Maar dat is iets voor het volgende uur of de volgende uitzending. Hier zijn de Four Tops, Loco in a cappella.

Dat was er nog eentje van Phil Collins met Do You Remember? En wat hebben de Four Tops en Phil Collins gemeen? Wel, ik zal het u zeggen, de film Busters uit 1988, waarin Phil Collins de hoofdrol speelde als een soort witte boordscrimineel, een soort brave bandiet, zal ik maar zeggen. Onze volgende is van K.A. Gugu of Kaja Gugu, I don't know, ik weet het niet meer, het is te lang geleden. Het is een nummer uit 1983, het B-kantje van de grote hitsingle Too Shy. Hier zijn ze met White Feather.

Sounds Like a Melody was dat van Alphaville uit 1983. En er is iets met die muziek. Telkens als ik van die synthesizer pop draai uit de 80's, dan wil ik er gewoon mee doorgaan. Er zal wel een wetenschappelijke uitleg voor zijn, maar die ga ik jullie besparen. Hier is Peter van Laat.

Run van Eric Clapton, terug te vinden op het album August uit 1986. En ik kan me nog goed herinneren, dat was het allereerste Eric Clapton album dat ik kocht in 86. Nadien zijn er nog vele gevolgd, want ik ben een onvoorwaardelijke fan van deze man. Het is bijna 11 uur en ik heb er nog twee voor u klaarstaan. Eentje van Prince en eentje van The Police. Tot straks voor deel 2 van het Zolder Eiland.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.
3: Het Zoldereiland met Luc van Tielt.

Hey, hey, welkom in het tweede gedeelte van het Zondereiland met Luc van Tielt. Ik neem u nog mee op een sleeptouw tot en met de klok van 12 uur. En we sluiten weer op een zondagavond het weekend af. Muziek van Soul Sister, al zou u het niet gezegd hebben. Het leek meer een beetje op een obscuur elektronisch bandje uit begin jaren 80. Maar niks was minder waar. Soul Sister dus met Car. Hier is Tears for Fears en dat is wel uit die periode die ik net vermeldde. Matt World.

De stem van de nummers Don't Go en Situation van Yazoo, begin jaren 80. Maar haar grootste successen die boekte ze onder haar eigen naam, onder haar solo-carrière. Alison Moyet was dat en Is This Love. We gaan terug naar de 70s, een beetje nostalgie van de Bee Gees en Saturday Night Fever. Hier zijn ze met You Should Be Dancing.

Level 42 was dat met Running in the Family. En het kan zijn dat dit nummer ook vorige week in de uitzending zat, maar het was plan B. Want ik had een ander nummer voorzien van Level 42, een van hun allereerste singles. Iets vrij onbekend uit 1981, maar ik denk dat mijn hond het gebruikt heeft als frisbee. Dus het plaatje is niet meer bespeelbaar. Vandaar plan B dus en Running in the Family. Dat gezegd zijnde, hier is Bart Peters. Groot zijn in iets klein.

Ja, ja, een vette 90s beat van een echte soul diva. Aretha Franklin was dat. En straks hebben we er nog één. A Deeper Love. Tijd voor wat progressieve rock uit de 70s. Hier is Steely Dan en Dirty Work.

Ik had het daar straks beloofd in het vorige uur dat ik nog een hele mooie had klaarliggen van Terence Trent D'Arby uit een latere periode. Wel, dat was hij dan met Delicate uit 1993. Hier is Jamiroquai uit 1995 met zijn Cosmic Girl.

Ik zei het daar straks al tijdens dat nummer van Aretha Franklin dat er nog een andere soul diva in het programma verborgen zat. Wel, dit was ze. Anita Baker was dat met Sweet Love. Er is er eentje van Aha uit 2015. Giving Up the Ghost.

Dat was er nog eentje uit de 70s van Mardi Gras en Too Busy Thinking About My Baby. We naderen de klok van 12 uur. Dat betekent weer het einde van het Zondereiland op zondag. En het einde van het weekend hier bij Radio Zuidrand. Uiteraard niet helemaal, maar toch het einde van mijn weekend bij Radio Zuidrand. Dat is beter gezegd. In elk geval, ik heb er nog eentje van The Scabs klaarstaan voor jullie. En eentje van Aerosmith. Wat mij betreft, graag tot de volgende week voor een nieuw Zondereiland. Bye bye.

0: drankje of een sfeervol diner? Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.

0: Een heerlijke lunch, zoet momentje of een sfeervol diner. Brasserie Den Uyl is een begrip in Vilrijk. Doorlopend open van 11 tot 22 uur met een menukaart om je vingers bij af te likken. Of je nu honger hebt of gewoon zin in gezelligheid, Den Uyl heeft het allemaal. Ontdek ons menu en reserveer je tafeltje via www.brasseriedenuyl.be. Brasserie Den Uyl, Doornstraat 246 in Vilrijk.
1: Nu ook terug op dinsdag en woensdag open. En dat vanaf 12 uur.
2: Je luistert naar Radio Zuidrand. Je regionale radio voor Zuid-Antwerpen.
0: Radio Zuidrand. Altijd de grootste klassiekers en elke dag het nieuws uit jouw streek.
2: 105.1 en 106.5 FM.
0: Online via radiozuidrand.be.
2: En nu ook via DAB+.